Zijn jij de betwijfel? Pak je tas. Die horizon roept ons. En redden gezoek ons. Reis morgen die mas. Als je butterbeest die dag breekt, kan je troubles in je zak steken. Kom, maak jezelf vast.

0: Dat zijn denk ik iets omdat de luister dat moet je dan zien.
1: Ja.
0: Waarschijnlijk ik go over die mooiste benen in die bezigheid.
1: Jij moet sterk benen om die longen te ondersteunen.
0: Ja, wat al was Carrie Underwood in dit cover van die Guns N' Roses like Paradise City daar is gedoen. Wat was het? Omtrent 12 jaar geleden, kan je het geloven, bij die CMA Rocks Fierce. En dat was 12 jaar geleden daar in Nashville. Haar naam, Carrie Underwood. Hierdie ene het ek gevoel, dit was my eerste keer sy vervolging. En dit was as gevolg van hierdie powerful vocals. En net daar oor gaan ek het ook vir jou speel. The Sugar Line, Sugarland, en hierdie ene naam is Tonight.

0: dag is sy nou vir oogend bedraag met twee van die beste vrouwe vocals wat ek in a baie lang tijd gehoor het. Dis Sugarland en voor het was Carrie Underwood, ek hoop jy raai en geniet sal met my en dit is amazing. Daar is net niks soos een vrou. Kyk, jy kry nou maar rockers en hulle kan het uithaal en denk maar aan Bruce Springsteen, denk maar aan Axl Rose, denk maar aan alle jongens, hulle het dit, hulle kan het gaan haal, maar as daar een vrou is wat die note daar boe gaan haal en...
1: Of daaronder?
0: Daaronder gaan haal.
1: Men, die girls het nou solide note gehad.
0: Daar binnen, dit praat net met jou siel, daar is min dinge wat dit bied. As jy girl is wat goeie vocal het, dan, ja, daar
1: jy is verplig om dit te deel met die wereld.
0: Jy is. Ok, so daar het jy dit dubbel dosis van jou concert weergawe van die liekie volgend, ek hoop jy dit sal my geniet. Dan, ek het jou beloof, ons gaan een bykie Rammstein en Depeche Mode, ek gaan weer iets speel wat ek amper vir jou gaan beloof, jy nog nie gehoor het nie, dit is AI, dit is ok, want hy vir Rasputin, dit was ook AI, so stick around, ek gaan dan af jou doen. Voor ons daarby kom, kom ons kyk wat gaan aan op die paaie.
2: Om kantoormeubels te koop hoor nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdiens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons combineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naakose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National, ons laat kantore werk.
3: Jy weet daai gevoel wanneer jy iets ontdek en wonder, hoekom het niemand my vroeër hiervan vertel nie? Wel nou vertel ons jou van Halfway Tygervallei, van die slim tegnologie van Chery, Geely en iCar, tot hy Halfway se keer van kwaliteit gebruikte voertuie. Of jy nou jou eerste motor koop, jou gesins wil opgradeer of nuwe moontlikhede verken, die span by Halfway Tygervallei help jou om die regte keuse te maak. Halfway Tygervallei, 320 Durbanweg, waar vars idees, slim tegnologie en betroubare diens by mekaar kom.

0: aangesig gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Met Martin, Yulandi, en Stem.

0: Fallout Boy, Bok Radio, Bok TV, goeiemorgen, baie welkom by Rock Fridays, 13 minute oor 7 en as gevolg van een effense klein misverstand, glad nie die einde van die wereld nie, het ons die banger of mash een bykie later as gewoonlik, maar ek kan vir jy sê, it's worth the wait.
1: Mm-hmm.
2: Meer bangers, minder mash.
3: Kom, kom, kom, ons gaan rei, half pad gaan een swimpie kry.
4: Papa, waarom mag ze boeien naar Wimpy bij Sonnyke?
0: Ons het vir Cornei op die lijn vanmorgen. Corras, hoe lyk het?
5: Lekker en self, mense.
0: Ach, my vriend, fantastisch. Jy sê, jy werk by een hardeware maatskapie en jy bly in Kraaifontein en jy is getrouwd en jy het 9 kinders.
5: Mm. Dit klink op brein recht, ja.
0: Kijk, en hy laatste deel opgemaak, ek weet nie gevra nie, hoeveel kinders het jy?
5: Ja, ek is nie
1: kinder,
0: okay.
1: Oké, nee, maar het lekker stil in die huis, want ek is bykie overstimulated.
0: Ja. Vertel ons bykie, dat is vicariously deur jou lewe, hoe voel het?
5: As kies?
0: Hoe voel het om die kinders te heen?
1: Ja.
5: Nee, het gaan aan de zakke, ek kan doen wat ek wil.
1: Ja, jy kan slaap wanneer jy

meer bangers. Minder mash. Afskop met Martin, Yolandi en Stem. Net op Bok Radio en Bok TV. 4.

meer bangers. Minder mash. Afskop met Martin, Yolandi en Stem. Net op Bok Radio en Bok TV.

0: We buy cars, the easiest way to sell your car by far.
1: Okay, money dat het straks lekker niet. Kijk net recht voor en toe. Nee, dat zal niet werken. Wees minstens dat jullie raak zien. Ons het oogcontact gemaakt. Nou kan ik om je ignoreren niet. Heb ik iets om te geven? Daar is klein geld, ivers. Geef net iets. Dat is recht. Dat helpt. Helpt het?
2: Daar is een beter manier om te helpen. Die staat Kaapstad biedt skuiling, kos en gezondheidszorg aan mensen wat op straat woon. Isango, die deur tot een beter leven. Aan jou gebring deur die staat Kaapstad.
3: Oh, dag, gaan hy 18 jaar in die huis en nou op pad universiteit toe.
4: Daar is een paar voordele hier, Susan. Ons is nou alleen by die huis.
3: O, Gert, jy laat een ou dame soos een jonge nooi voel.
4: Kom, Susan, ons gaan maak gedraai by Heritage Square, hoek van Vrede en Gladstone straat te Durban, want met korsets hoef ons nie te reis om avontuurlustig te wees nie.
3: O, ek kan nie wag om hierdie spaak in ons verhouding terug te sit nie.
5: Ook radio, weer.
6: Dis 6 minute na 10, goeiemorgen Kaapstad, kom ons kyk wat maak jy weer, dit is 19 in die stand vandag, 21 in die Parel, 20 vir Mames by die 19 in Woester, Ceres en Langebaan, so ook in Grabouw, Redelinghuis op 24, dan ook Klein William, 25 vir Vredendal, 22 in Calvinia, 19 in Sutherland, 21 vir Lynsburg, Koud 17 vir Hermanus, George, Mosselbaai, Plettenberg, Baai, 19 in Riversdal, 22 grade in Oudtshoorn en 23 in Beaufort Wes. Dis 'n matige dag, son skyn blykbaar vroeg in die oggend, wat ek nie kan sien nie, want die wolke lê lekker dik, en die mis was vanoggend nou weer sy ding gedoen, maar hulle sê dit gaan later ook gedeeltelik bewolk raak. Net na 11 gee ek vir jou die res van die naweek se weer, om te kyk wat jy hierdie naweek met die kinders kan doen, voor die skole weer begin, en dan kyk ons ook wat is die res van die maximums in die land. Goeiemorgen!

Jou dekade parade, dis lekker muziek vir jou hier op Bok Radio. Uit die 70s daai ABBA gewees, uit die 80s Take On Me. Hierdie is beste muziek, is Aha.

0: dorp toe, mijn maat, jij moet een bikkie samen met mij kom ploeg door.
1: Christijn daar met Blaasdorp, doe je met Biggie saam met hom gaan ploeg. Dit is mits vrijdag, so wat ook al jy doen hierdie naweek. Gaan een bikkie dorp toe, maak bikkie die haare los, gaan dans een bikkie. Jy is op die beter alternatief, jou hoofnuus op pad saam met Albertus Kotse. Maar ons gaan een klein bikkie later gesels met Mornay Klaassen en hy is die naverkope bestuurder hier so by Suzuki Brackenfell. Ook Radio Keiren saai rechtstreeks uit by die splinternieuwe Suzuki Brackenfell handelaarskap hierdie vrijdag. Vandag vanaf 10 uur tot en met 4 uur toe, nieuwe voertuie, gebruikte voertuie, parte, kom dienst jou motor en geniet die beste koffie op die dorp, en ook een lekker boerworsrolliekie, ek is nou net so pas in aangebied, ek kyk vol my, lyk lekker. Kom laai jou bruikbare kleren, kom bers en nie bederfbare kosblikkies af, hier so by Suzuki Brackenfell. Op die hoek van Janetta en Ou Parel weg, en hulle sal seker maak, dit kom veilig by hoop uit, kom ons maak seker ons gemeenskap bly lekker warm hierdie winter. So, Bok Radio is hier so op die hoek van Janetta en Ou Parel weg. Ons sien jou hier so, kom maak draai, tyd vir jou hoofnies amper, maar om jou daarheen te neem, Carleen van Jaarsveld met geskeerde jeans en Jason Donovan met Another Night.
2: Ready to go?
3: No, can't.
2: Your mother raised you, she can look after him for one day.
3: But he's just your baby.
2: He's seven.
3: Just your baby.
2: I've packed his favorite toy and blanket.
3: Okay. Hey, just grab his heels food.
2: Always.
4: We know that you only want the best for your small dog, which is why Heels has developed expert, science-backed nutrition to meet the unique needs of small dogs and help them live their best lives across their longer lifespans. Heels Pet Nutrition. Science does more.
5: Goeiedag passagiers. U word vriendelik gewaarsku. Hierdie vaart bevat gevaarlike vlakke van kuier. Oormatige dans, hardop saamsing en ernstige gevalle van FOMO vir almal wat nie bespreek het nie. Die Bok Radio Bokboot aanboord die MSC Harmonia 11 tot 16 Maart 2027. Bespreek jou kajuit voordat iemand anders te doen. Google Bokboot 2027 vir meer.
6: Get ready to shine. Take the first step towards achieving your perfect smile by visiting DentalWise. With 11 practices across the Western Cape, DentalWise offers a variety of treatments from general, preventative, restorative dentistry to implants, dentures, emergencies and cosmetic work, including teeth professional whitening. Experience specialized dental care in a family-friendly environment at prices you can afford. Visit DentalWise.com. That's DentalWise with a Z.
7: Bokke Radio, jou planbaan van lekker lewe.

Gezellig is hoe dat wat je bij je doet. En als je mij zoekt, nou wil ik jou. Jij wil het, ik blij. Heb ik meer van jou krijg. Jij maakt mij blij.

0: wants you.
1: We buy cars, the easiest way to sell your car by far.
2: Door meubels te koop word nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdiens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons kombineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naadlose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
3: Ek sê my hartelijk goeiemiddag, ons kyk nou jy weer vir môre saterdag 18 juli, maar die selle as vandag bewolk, nog een klein bietjie koeler, Kaapstad bereik môre maximum van 15, Woester op sop 19, Klink William 22, Langebond 15 en Hermanus, Strand, Parel, Malmesbury en Brackenfell, allemaal môre maximum van 17.

0: speciaal net vir jou. Vir die vrijdagmiddag het is 12 minute oor 5. Sy klok neerbring dier NMIT uit die Jessie Val en nou net so lekker by die oor.
1: Dit is nou een baie, baie goeie vrijdag te referen.
0: Ja, ek weet nie, Bonnie M klink net soveel beter op een vrijdag. Nou, dit is wat ons doen vir vandag met jou vergete 5, dit is vergete dansliedjies. En die sê wat we deurgekom het, van die mense wat gesê het, speel sommer die hele Bump 4 CD.
1: Hey!
0: Oh, nou ons boor. Treffers! Nick is ook glimmig voor jou tijd, man.
1: Nee, niet! Ons was gele jaar, ja.

0: Nie przyjechał, nie pani ani pijać.
1: Jak znowu mieli bewiechinki z jedyną ajdą. Bez nas w un som gesłotę. Guys, daar is die twee kisses Zian, dan krijg jy Bysander se Duita Monique, krijg jy Cascada se Every Time We Touch. Ek weet nie wie gaan kies nie, maar ek weet, vandagse punt, dit maak rarig nie saak nie, maar 074-2989.
2: Hierdie verkeersbulletin word aan jou gebring deur Cherry Parel, in samenwerking met die Otte Investment Parel Motorgroep.
3: Uitklok verkeer.
0: Dit is 20 minute na 5 en ek weet nie hoe ek myself nou moet hype down na al daai om hier verkeer te doen nie, maar ons gaan ons bes te probeer. As jy op pad is huis toe, 'n paar dingetjies wat gebeur het, daar is vertragings op die N1 ingaande, dit is by Bruitenweg. Jy kan daar vertragings verwag, so ook 'n ongeluk by Bellrail.

0: It's fun. The Rolling Stones, Never All Them, Foreign Tongues, and almost In The Stars. Nou, het is jou nies en ek kom, ek voel net...
1: Je spoort nies.
0: Ek moes, ja, je spoort nies. Ek moes een beetje meer gefokus het, want ons nou klomp lismakerkies gehad. So, hierdie een is... voorgesteld door Louis. En ek denk ons gaan in nog een of twee klim.
1: Of nie.
0: Let's just kan die spoor. Voor die nies. Nog weer na die nies. Hey, these body rockers.

0: Net die beste vir jou hier op jou beter alternatief. Spok Radio 98.9 FM in Wakefield en Saturday Nights.
1: Julle, hoendervleis, my voete jik. Ek wil nou weer teruggaan in time, want dit is die dag toe ons by Big Bay en daar by die paardeskoen braais gehad het, ons Club 40 Wings toe gegaan het, Soundwave was place to be voor Danskraal. Club Vegas, Veldskoen, Jylle, dit is George's Pub, al die lekker plekke waar ons na ure in Paro en Bavel gaan garage boys en hamburgers vir hulle bambas al gekoop het. Oh, ek het traan in my oor. Die derde dag het ek gespeel op my trouwe in 1996, Jylle. Ek onthou nog my playlist. Dit is awesome. Ek lief Jylle.
0: Ek lief jou meer, man. Thema vir die vergete 5, het is die danstreffers. Krijg jy op jou voete. Monique het gegaan met Keskeida, Every Time You Touch, ek het gegaan met Bysanter en Douta.
2: Ek is hier, you're not being fair now. Keskeida was my recommendation for
0: vergete
2: treffer.
3: Oh, man.
2: Monique chose it, and then you come and do that. No, you're not making it easy to choose now. That's not fair.
0: It's nie veronderstelle makkelijk te wees.
3: Ek
4: definitief is Jan. Ek hoop die ander mense stem saam. Like, go and give you a look.
5: Yes, dis Jan vir die wen vandag.
0: Met
5: Douta sal nooit vergeet waar ek die eerste keer die song geluister het. My eerste jaar klaar met matriek. In Stellenbosch, 2007 in All Stars. What?
0: Cesar.
5: A time to be alive Cesar. Then. To a brandy special silver rand gekost het, happy hour. En het ruif net jylle hand op Douta.
0: Oh.
5: Lekker.
0: Marky pijn.
6: Every time we touch, I can have this feeling. Definitief, my kiesse vir vandag. Baie dankie.
7: Middag jylle, Janie en Monique, goeie liekie, lekker liekie, maar ongelukkig vir jou. Zian, jy kan maar laat loop met Bysanter.
0: Monique,
7: dat is speel oma.
3: Is okay?
0: The tribe is spoken.
3: Weet jy wat, ek het klaar die week gewen. Is okay.
0: Maak nie meer saakie.
3: Is okay.
0: Het maak nie meer saakie.
3: Jy kan hem vat.
0: Jy sê.
8: Ni sitter där med en trill och spelar Dota.
9: Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota.
3: Ik mindre om det är inte förlorar du, eh?
9: Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota.
10: I feel you, man.

0: Odyssey klasifisieren hierin unter Wanneerlos. Is DJ Sammy, Boys of Summer, voordat jouw naasbeen erin vandaag ze vergeet de vibe gescheiden every time we touch. En ons gaan die trokkie so of die busie so in die rol hou. So we nergens heen gaan nie vir nou. Het ons iemand nodig om saam met ons te speel. Letterlik, a quiz.
1: Mm-hmm.
0: Ons game with no name vir hierdie week en ook nog volgende week. Ons het vir jou klomp vraag, wel Monique het het voorbereid. Ons geef jou 90 secondes, al die antwoorde van die vraag begin met diezelfde letter van die alfabet.
1: Ja, en dit is makkelijk, dit is makkelijker vooral.
0: Dit is redelijk eenvoudige vraagjes, en dit gaan nie net oor hoe slim jy is nie, dit gaan ook hoe vinnig jy is.
1: Mm-hmm.
0: Want, nie net krijg jy punt as jy reg is nie, wat jy natuurlijk doen, vir elke drie vraag wat jy beantwoord, krijg jy ook hun punt.
1: Reg of verkeerd, jy yes. krijg die punt.
0: Yes, so die telling om te klop is 24.
1: Ja, en dit klink scary, maar dit is ie, want jy weet, Chris het net dier een klomp vraag gekom, ja. So hy het een klomp punte bygekry.
0: Yes, so ons het iemand nodig om te speel vandag.
1: Mm-hmm.
0: As jy wil speel, sê ons, wat is jou gunsteling letter tussen M en Z?
1: Hoe?
0: Ja, ons stuur jy dit na 074-2009 en dan dalk bel ons vir jou net na die 6 uur nies.
1: Mm-hmm. Okay. Kijk, vandag is dit een donkie long tongue waarmee jy kan wegstap van die Brown's Meat in Delhi.
0: Goed is dier, dan goed is van een ongelooflike hoog gehalte.
1: Jy kan iemand aanval met hulle en jou tang gaan nie een merkje op.
0: En geen braai is voltooi sonder een van hulle nie. So, dames, se geleentheid om vir jou manne ietsie lekker te kry, en manne, hier sê ietsie lekker vir jouself, dok.
1: Of dames, jy kan altyd vir jouself een goeie tangetjie kry, hoor.
0: Jy kan, jy kan, oké. Okay. Ons kry gewoon lekker enekie aan die gang, om ons te kry tot by jou nies.
1: Hierdie muziek het probleme, hulle het nieuwe effecte, my keel raak droog.
0: Ek kan sien, nie is heel wat mense wat laat by die huis gaan kom vanavond.

0: Cinema.
1: Uitlok word met trots aan jou gebring deur Enemy Toyota, Tegervallei, Kelservier en Stellenbosch. Familie,

Eddie Grant, Electric Avenue, Bok Radio, Bok TV, 98.9 FM. Hier is nog een verjaarsdag boodskap. Goeienaand, my vrou Elana verjaar vandag. Ek wil net vir haar sê, baie geluk van haar man, Dennis.

0: Elvis Presley met Good Luck Charm op pad en nog baie lekker musiek. Hier is die laaste deelnemer, kom ons karaoke.
1: Those were the best days of my life. Lekker summer of 69. Bok Radio, go, go!
0: Lekker, lekker man, julle.

Nou, hoe lekker op hierdie Vrydag, 17 Julie, groot naweek wat voor lê. If I found a love. Wel, as in Engels, what a time to be alive.

0: Is daar nog vonk in die klos? Laat jou knormoer jou in die steek. Loop jou krikas nog klop disselboom. Moenie kommer nie, by Goeie Hoop Onderdele sal ons behulpsame en kundige span die regte advies en motoronderdele verskaf. Vir bykans 40 jaar lewer ons topkwaliteit handelsnaam onderdele met ongeëwenaarde kliëntediens. Van diensparte tot gereedskap, besoek ons aanlyn of in Torresstraat Brackenfell. Goeie Hoop Onderdele, jou nommer 1 onderdele winkel.
1: By Heroes Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
2: Woensdag, 15 Julie, kuier 2 opwindende nuwe kunstenaars.
0: Preetskap, besoek ons aanlyn of in Torresstraat Brackenfell. Goeie Hoop Onderdele, jou nommer 1 onderdele winkel.
1: By Heroes Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
2: Woensdag, 15 Julie, kuier 2 opwindende nuwe kunstenaars, Noah Milan en

0: Julie wys ons die bokke teen Wallis op die groot skerm en daarna hou die broers die partytjie aan die gang. Bespreek jou kaartjies vandag by heroeslive.net. Heroes Live, waar jy die hero is.
1: Afrikaners is plesierig en ons ook Bok Radio, ook op Bok TV.
2: Hi Brent, ek leen nou eindelijk vanavond, glo my, al rustig. Ek het nie gebraai nie, ek het niks gedoen nie, ek net een ietsie geëet. En ek wil eindelijk net een movie kyk, met jou in die achtergrond en die muziek speel. Maar die muziek is so lekker nie, ek kan nie eindelijk my movie kyk nie.
3: Daar sê Natasha, ja nee, dit is wat ons doen hier, Bok Radio, Bok TV, vooral op een lekker, lekker vrijdag. Goeienaand, as jy nou net ingeskakel het, jou geraadspartijkie, Ali B, oor 10 minute hier by Heroes Restaurant.

Juice Newton, Queen of Odds, net hier op Bok Radio, Bok TV. Binnenkort gaan ons jou finale eer binnen en dit is natuurlijk jou Klubwerf Likies.

0: jou premium klank ervaring. Bok Radio.
1: Daar sy, binnen in die finale hier, jou geraadspartijkie, vrijdag 17 juli en Heroes Restaurant is bezig om te gons met al die bie wat hier optree vanaan. Ach, dit is fenomenaal. Hou asseblief net so aan jou shows, vooral vrijdagane is uit die boonste rakke uit, moet bieg. Hou asseblief vir jou saterdagane skakel ons oor. Ah ja. Ja nee, dankie Herman, ek sien nou hier, ek moet nou ja, nee, dankie my vriend, waardeer die boodskap, hier is nog een lekker ene van Karen.
2: Hallo my liefste brand is Karen, ek is een moreesbog by my kinders, maar ek luister nog steeds na julle, so dankie vir jou lekker program, rustige aand vir allemaal.
1: Bye bye bye, dankie Karen, nou ja, in die vierde plek vanavond. Warm vat, vast trap, goeie aand.

Bobby van jaar saal, boer ding, net hier op jou geraas partijkie. Nou ja, toe in die tweede plek vanavond, niks anders as ou van huis.

sy, daar sy. Baie dankie aan almal wat lekker vanavond die versoekies deurgestuur het vanavond. Ons gaan vooruit met nog lekker muziek. Binnenkort sê ek tot ziens Gerard Skaap. Hy is gereed om lekker met jou te kuier vanavond van 10 uur tot en met 12.

0: kantoormeubels te koop hoor nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdiens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons combineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naakose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
1: Bok Radio. Ons speel die treffers, die verskonings nie.

0: Radio 989 FM.
1: Je kan aftershave aanzet dat je blauw wordt in jouw gezicht. Maar als niks voor jullie niet is verkeerd, nee, ik rijk voor jou uit.
0: Harder als jouw tannie, zo ben je.
2: Ons skakelie op Bok Radio, Bok TV, my naam is Gerard Skaap, ek keer saam met jou van nou tot en met middernag, en dit was Larue gewees met Bulletproof hier op die beter alternatief. Ja, ek kyk hier so na van die boodskappe, ek gaan nou kyk na al die WhatsApps wat ingekom het, een hele klomp boodskappe wat ingekom het oor karre, Kadett 1200, Nissan Pulsars, my vriend Neil Maritz sê, hy het hom afgeskryf, auto in hom vastgerij, en hy het in 1994 vir hom R10,000 betaal, en ja, R690 een maand paiement op hom betaal, maar ja, dit is van die karre, ons gaan nou kyk, dan nul, het het een Kadett 1200L gehad, en dit was een van sy ginsling karre, sê hy. Kom ons kyk bykie na die WhatsApps het ingekom het, een hele klomp WhatsApps het ingekom het. Naand Gerard, my beste kar was ooit, is een Colt Galant GLX 2000, nog nie iets gery wat lekkerder ry as hy nie. Hy lyk dit wat sê, hoe lyk dit met die, ja, ons kan ongelukkig die muziek is klaar gekies, sorry man Albert, maar hy sê dis ja, daai song van Albert Immelman, ja, ongelukkig is hy nie op die speellys vanavond, maar dis Benny wat die boodskap van my stuur, dankie Benny. Dan Rudy sê, dat's in my ou beste van 1971 tot nou, verseker enige navraag. Ja, nee, ons gaan nie, het was hy self een nommer uitgee, ek gaan nie een nommer uitgee op die lucht nie, as die poppie ek, soos hulle sê, nie. Gerard, my eerste motor was 74 Peugeot 504 sedan, automaties groen van kleer, het 4700 niet gekos, en gekoop oor 6 maanden geruit, tot hy 120.000 kilo's opgehaad, het beste Franse motor van sy tye. Nou ja, daar so, dan het ek een voice note wat ek nou by gaan uitkom. Ek dink dit is Alwyn, as ek het nie mis het nie, ek gaan nou by Alwyn sinne uitkom. Maar ons gaan nou verder keier, ek en jy, wat op praat. Kom ons keier verder met die lekker muziek. Ek het jou muziek op pad hierso van Britney Spears. Britney Spears, DJ Quicksilver. En wat is daar nog? Kom ons kyk wat is nog die speellys. Miss Jane, It's a Fine Day, DJ Quicksilver met Bellissima en hierdie enetjie van Britney Spears, I Wanna Go. Dis op Bok Radio, die beter alternatief, 9 minute na 10.

0: DJ Quicksilver met Billy Simon net hier op Okradie Bok TV, rechtstreeks in ons atelier in Brackenfell in die Weeskaap en recht oor op die wereld, oor recht in die wereld op www.bokradio.co.za. En in die achtergrond is daar een DJ nou hier so wat een bykie muziek maak hier by Heroes Live. So, dis ek en hy saam met jou vanavond hier op Okradie Bok TV. Natuurlijk op die after party, dit is lekker hier op een vrijdag aan. Daar is Potgieter, natuurlijk al die pad uit Springside, sê vir my, die sy eerste kar was een Opel Astra gewees. En ja, hy sê hy die kar lang gery, die Opel Astra, hy komt uit die Opel Astra, daar is. Nou ja, uit die, al die pad uit Springside, stuur vir my groete aan die Springsman, hy hoor en sê vir my ook, ek sê hallo daar. En dan het ek een boodskapie gekry van Ernest Miller. Uit St. Lena baie uit, hy sê hy is besig om lekker groot skaapjobs te braai vanavond. Hy sê syne was in 1980 swart Ford Capri gewees, om vir 10 jaar gery. Hy sê dit was nou een babe magnet, een girly magneet gewees. Mis om, verkoop toe Engeland toe was, mis my kar baie, die Ford Capri, ek onthou dit. Was dit in die Piranhas, in die Ford Piranha, in die Capri, ek onthou die kar baie baie goed. Kom ons gaan met die lekker muziek hierop. Wacht, voor ons bedaan, ek het my goeie vriend Alwyn, wat vir ons een WhatsApp gestuur het. Alwyn, baie welkom. Het was vir Alwyn op die... Alwyn?
1: Naand Gerrit is Alwyn hier so, ek hoop het gaan goed met jou, hier gaan het baie goed met ons.
0: Baie goed.
1: My eerste kar wat ek gekoop het was een Volkswagen Golf, dit was een dokterse kar.
0: Ja, ja.
1: Maar ek was baie gelukkig met die kar, totdat ek by een garage in die kar laat werk het, toe die oude kar sy blok laat kraak, toe die kar begin
0: roep. Ai, ai, ai.
1: Toe kon hy nie die kar recht maak, toe moes ek maar die kar verkoop. Toe ek die kar verkoop het, toe het ek een Mazda gekoop, ek het twee van die Mazda, 323.
0: Die duizend karretjies.
1: Splinter nieuwe tijs gekoop.
0: Ja, ja.
1: Toe die buitenstrede mee was, toe die meisjes in die kar meer om te gaan werk, toe die hele vertrouwd is en
0: weg. Ja, ja.
1: Toe jou op tijd van mij verkoop ek vir my Atos.
0: Atos, sien.

In het wens voor jou september op je vensterbank mag geluk in zee voor je leven raak. In het wens voor jou iemand wat aan je vast kan groeien. Van die plek waar je losgeert zal we altijd bij.

altijd langs je pad. En ik wens dat die schemer dit zachtjes aan jou vat. En ik wens voor jou die kaart, een leven vol geluk. En dat je net nog somtijds voor mij op

schilder. In haar zak bemen. Om te raken en vriendelen. Dan zal het erin.